0: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Oh, oh, oh.
3: de 1395 AM.
8: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
8: Nu
3: op 1098.
8: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
8: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
8: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en een schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Get a little bit of coffee drinken. zitten, luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
12: Koffie Compleet!
11: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Oh, de 1395 AM.
12: Is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Please, please, please. Raven Shadow!

0: Seabreeze AM.
1: Zelfde last daarvoor hadden we. De Messer en Merde uit 1976. Herb Alpert daarvoor. Hij zong zelf dit keer. Hij was niet op zijn toeter. This Guy's in Love with You uit 1968. En de eerste was van de Cats. Magical Mystery Morning uit 1970. Luisteraar Maggie Riley zingt.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Kenny Rogers hadden we als laatste. Wat een nare plaat is dat. Hè? Lucille uit 1977. You and the Hilltops daarvoor. Something You Got uit 1966. En de eerste was van Supertramp. Breakfast in America uit 1979. Dit deuntje ken je nog wel.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Space Art hadden we als laatste. Onyx uit 1977. De band van Steve Winwood, daarvoor Traffic. Paper Sun uit 67. En de eerste was van de Poppy Family. Which Way You Are Going, Billy uit 1970. Yo, Willie.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes. De gekenmerkte worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in die periodes heeft gehad. Later is het toch een beetje een vaste kern geworden met onder andere John McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ja, over het weer moeten we het maar niet hebben, want gisteren was het echt nat. En de dag daarvoor ook. En ja, vandaag schijnt het iets beter te worden. Een beetje minder neerslag, iets van 40%. Dus nou ja, bijna half om half. Maar we gaan het wel meemaken. We gaan gewoon heerlijke mooie muziek draaien. Onder andere deze van Silvio en dat gaat op nummer Vera.

prachtig nummer van Silvio met zanger-gitarist Rini de Wit. Nou, volgens mij hadden ze een drietal hits in de jaren 70. Een hele bekende was Marianne Come Back Home. En dit is Creedence Clearwater Revival met het bekende nummer Up Around the Bend.

0: De Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival van het album Cosmo Factory uit 1970 was dit Up Around the Bend. Ja, Up Around the Bend werd gebruikt in diverse films, onder andere Remember the Titans, Invisible the Hooks en Red Dawn en in het vierde seizoen van de Netflix-serie Stranger Things. Nou, is toch nog wel een hele score. Een verzoekje van Jan Groenen uit Den Helder is een nummer van Wings, gaat om het nummer Girls School uit 1979.
1: Hip hip. Hip hip. Hip hip.

0: Paul McCartney en Wings. Later werd het alleen Wings. Dat was een band die werd opgericht in 1971 door Paul McCartney en zijn vrouw Linda McCartney. Dit nummer kwam van de LP London Town. Het heette Girls School.
1: Sea Breeze AM 1995.

De Volendamse band BZN. De single werd uitgebracht na een turbulente periode waarin zangeres Carola Smit een herseninfarct kreeg. Het was de enige single van het album Visions, maar een prachtig nummer om weer eens een keer op de radio te horen. Een nummertje van Sister Sledge gaat om het nummer We Are Family, ook uit 1979.

Sister Sledge met het nummer 1979, We Are Family. Ik heb iets heel anders hier heb ik gevonden. Dat is een nummer van Aleid Hidding. En het gaat om het nummer Hollywood 7 uit 1979.

0: Prachtig nummer van de Australische zanger en schrijver John English. Het werd hier in Nederland bekend in de coverversie door Alides Hidding, die in 1980 werd uitgebracht. Het nummer was een beetje naar inspiratie van de heren die reden langs een hotel en dat heette Hollywood 8. En ja, toen zijn ze daar wat mee aan het sjoemelen gegaan, maar toen vonden ze om het als liedje te brengen als Hollywood 7 mooier klinken. Nou, zo is dat een beetje begonnen.
1: Nederlandstalige, gouden ouwe.
2: Dikkie Denkers, zondagochtend

0: rotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider. Die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet. Om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Stukje Italiaanse les in het programma Candlelight, lijkt het wel, van Jan van Veen. Dat was James Lotti samen met Jan van Veen. Het nummer heette La Lontananza, kwam uit 1973. Dit is de Culture Club.

De Culture Club met Boy George. Ja, wist je dat Boy George in de tijd ook bij Bow Wow Wow heeft gezeten? Maar ja, in ieder geval in 1982 tekende de Culture Club een platencontract bij platenmaatschappij Virgin Records. Hun eerste singles daar waren White Boy en I'm Afraid. Ja, of me. Maar ja, dat waren niet succesvolle nummers. Maar hun internationale doorbraak kwam met het nummer dat we net hoorden. Do You Really Want To Hurt Me? Nummer dat in Nederland de tweede plaats in de hitparades bereikte. Tot 84 scoorde de groep de ene grote hit na de andere. Hun grootste succes was het nummer Karma Chameleon, dat in veel landen, waaronder Nederland, een nummer 1 hit werd. In 1985 heeft de Culture Club samen met Boy George meegespeeld in die A-team. De Straps.

De Straps, ja, een prachtig plaatje om te horen. De release in Engeland valt samen met een enorme stakinggolf die het land teistert. En het Lagerhuis vraagt zich dan ook af of dit plaatje tot het oproer aanzet. Mede door deze vragen wordt het juist een hit, nummer 2 in Engeland. Ook omdat een van de vakbonden, de Transport and General Workers Union, het tot strijdlied maakt. Tot verbazing van Cousins en Straps wordt het zelfs een bescheiden hit in de Verenigde Staten. In Nederland komt de single ook in de Nederlandse top 40. Waarschijnlijk omdat ook vakbondmensen hier het plaatje kopen. Dit is Boston.

0: More Than A Feeling is de eerste single op het debuutalbum van de Amerikaanse band Boston, genaamd Boston uit 1976. Op 18 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Whenever I call you friend. Het woord friend in de titel betekent dat de ik-figuur in het nummer bevriend is met zijn meisje. Maar ook een relatie met haar heeft. Loggins wilde het nummer aanvankelijk opnemen met Melissa Manchester, die het nummer ook mede schreef. Maar omdat Manchester onder een ander contract stond, klopte Loggins bij Stevie Nicks aan. Loggins kende Stevie Nicks al enige tijd. Hij stond in het voorprogramma tijdens de tour van Fleetwood Mac.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Arms of Mary, ook wel Lying in the Arms of Mary, is de enige single van de Schotse band Sutherland Brothers and Quiver, die succes had in Nederland en België. Het nummer is afkomstig van de LP Reach for the Sky, welke in juni 1975 werd opgenomen. Op 6 februari 1976 werd het nummer op single uitgebracht. En zo is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat alle platen wat naar genoegen waren. En dat iedereen heeft genoten van het kopje koffie en het ontbijtje. Bedankt voor de verzoekjes die ertussen zaten. De Sunday Morning Breakfast Show is er volgende week zondagmorgen weer. Ik zou zeggen, straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Wat mij betreft, tot aanstaande zondag weer.

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
14: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
13: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
14: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
13: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een verdrietig meisje zo aan het begin van het programma. Dat is toch wel iets wat pijn doet. Maar wel een leuke hitherinnering uit 1984. Ze werd beroemd met Breakaway. Maar daarna kwam deze. Ook bekend van heel veel andere artiesten. Waaronder Madness. Dit was Tracy Ullman en My Guy. En dat aan het begin van Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze.

0: unstoppable.
1: En ze hebben het weer geregeld. Weer een dikke hit voor Somjeu. De Hagenezen in ons midden. Ze zijn terecht helemaal trots. Dark Before the Dawn. Zo heet deze zomerhit van dit Somjeu.

Peter Koelewijn en zijn zomerherinneringen aan Benidorm kwamen nog eens even boven. Nou, dat is een bijzondere ervaring geweest. Misschien een leuke vakantietip om daar op bezoek te gaan dit jaar bij Angeline.

0: Zo waren de jaren 80. Wat was het leven toen eenvoudig? En wat was de muziek achteraf toch wel heel erg leuk? Fun, fun hierin Happy the Peppy met Happy Station.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Het was een plaatje van Beyoncé zojuist. En de Naughty Girl was een bewijs dat ze heel goed heeft opgelet bij de lessen van de Queen of Disco. Dat was natuurlijk Donna Summer.

Elke keer hoor je er weer een bijna vergeten jaren 60 plaat. In dit geval Jefferson Airplane, nou nog lang niet vergeten. Maar toch ook alweer aardig bejaard als je kijkt dat hij uit 1967 stamt. Yep.

in Beirut opgroeide en een grote hit had in heel veel Europese landen. Niet in ons land, maar wel in de landen om ons heen. En met de opbrengst van deze plaat heeft deze Gazebo een eigen platenlabel opgericht. Beetje jammer, want daarna bleven de hits uit. Maar dat platenlabel was inmiddels binnen. Natuurlijk. 66 intussen, nog steeds optredend en nog steeds speelt en zingt hij I Like Chopin.

beter doel kun je niet hebben voor een plaats. This one goes out to the one I love, R.E.M. Nog even terugkomen op de vorige artiest, Gazebo. Natuurlijk had hij een grote hit ook in ons land met I Like Chopin. Maar ik bedoelde te zeggen, hij stond bij ons niet bovenaan de top 40. Niet op nummer 1. En dat gebeurde wel in bijvoorbeeld Zwitserland, Duitsland en...

Hierdoor toch kan muziek gecombineerd worden door de man die ooit in de punkmuziek zat en later de opera erbij betrok. Nou ja, van alles bij elkaar. Malcolm McLaren, een kunstenaar kun je hem wel noemen. En Madame Butterfly in

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet!
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Ik ben een gebruiker.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: Ook goedemorgen.

0: Heerlijk, en we zijn deze zondagmorgen lekker swingen. We begonnen met een plaatje van het orkest van Hugo Montenegro, de Woodchoppers Ball.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, lieve Duitse vrienden, een bijzonder goeiemorgen. Het is zondagmorgen, ja, waarschijnlijk zit u lekker een ontbijtje met een eitje en een croissantje erbij. Lekker hoor, heerlijk, en een beetje jam, een kopje koffie of een kopje thee, of misschien heeft u wel een beschuitje met, wat zullen we erop doen? Aardbeien, een beschuitje met aardbeien, een beetje boter erop en daar aardbeidjes overheen. Oh, dat is zo lekker, dat is van deze tijd, hè. Heerlijk. Weet je wat, we gaan een leuke plaat draaien van Freddie Quinn, nee, Freddie Brick, ja, rode rozen, die krijgt u er voor mij ook bij. Een bosje rode rozen, heerlijk.

0: Ja, de rode rozen van Freddy Brekken. We hebben ze allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze. Op de zondagmorgen, dat is toch leuk om te weten. Ja, toch.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Als ik zeg Lisbeth List en Ramses Shaffy, wat zegt u dan? Juist, de pastorale.

Ik heb je lief, zo lief. Jawel, een plaatje van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Ja, wat is dat lang geleden. Luister vrienden, helaas allebei zijn ze er niet meer. Maar hun muziek blijft altijd doorgaan hoor. Nou en of. Geldt ook voor Richard Klederman. De

zal maar op zo'n mooie manier piano kunnen spelen, zoals Richard Klederman dat altijd gekund heeft. Ja, ballade pour Adeline. En dat allemaal hier op Radio Sibris op de zon.

Heerlijk, hè? Michael Rowe, de Bodenshow. Ja, dat kennen we zonder enige twijfel allemaal. Van niemand minder dan de Highwaymen. En misschien heeft u het wel allemaal aan het meezingen geweest, laatste vrienden. Ja, in Nederland hebben we een country duo. Een vader en dochter. En Ben Steeniker samen met zijn dochter Carmen Steeniker. En ik kan u vertellen dat Carmen Steeniker, die is pas naar Spanje geweest op vakantie. En in de Spaanse plaat Kalpen. Ja, ze was daar gestruikeld en heeft haar pols gebroken. Is naar een privékliniek gegaan, omdat ze daar meteen terecht kon. Nou wilden ze haar de volgende dag opereren en ze vroegen daar een idioot hoge prijs voor. Ja, ze zijn naar de verzekering gegaan, dus hebben het een en ander nagevraagd en ja, de verzekering zei van ja, dat bedrag klopt voor geen meter. De volgende dag de tas gepakt en ze konden direct terug in een gewoon ziekenhuis daar. De operatie bleek achteraf helemaal niet nodig te zijn, was de conclusie na het maken van opnieuw foto's. De pols werd gezet en het gips eromheen na drie weken opnieuw laten kijken of het allemaal goed gegaan is. Nou, Carmen was wel heel erg opgelucht hoor, dat het allemaal op die manier is afgelopen. Hier is ze met een hele mooie plaat samen met haar vader. Ja, ja. Gotta travel on.

mooi, hè? Ja, Rob de Nijs samen met Julian Clare en This Melody. Oftewel één melodie, dat is ook alweer heel wat jaartjes geleden. Heerlijk hoor, die muziek hier op Radio Cyber is Europe's number one. Hey, we houden het nog even op de Franstalige muziek. Wat dacht u van BZN? Geschreven door Tol.

De heren Tol, Tuif en Tol, die konden er wat van de liedjes schrijven, wat ze destijds gedaan hebben voor BZN. Chanson d'amour, wat een fantastisch mooi nummer was dat. En dat allemaal gedraaid hier op de zondagmorgen in Koffie Compleet op uw favoriete radiozender. Ik heb een heerlijke country plaat van Dick van Altena, luisteraars. Ja, de man uit de Achterhoek vandaan. En wat kan die mooi zingen, echt waar. Somebody, nobody knows. Ja, een plaatje wel oorspronkelijk van Chris Christoffersen.

fantastisch mooi, hè? Oorspronkelijk een liedje van Chris Christoffersen en in dit geval gebracht door een van de vele Achterhoekse country-artiesten welke de mooiste muziek van de hele wereld en omgeving maken. En dat kan je met een gerust hart zeggen, want Dick van Altena, ja, de tijd dat je in Nederland nog de DCMA had, de Dutch Country Music Association, ja, was hij eigenlijk, elk jaar werd hij wel uitgeroepen tot de countryzanger van ons kleine kikkerlandje. Eerlijk is eerlijk, hij heeft ook een schoorsteen vol met DCMA Awards staan. En daar is hij nog altijd apen trots op.

Still See It Is Europe's Number 1. En we toch een lekkere country plaatje van onze eigen bodem gedraaid hebben, gaan we er ook eentje draaien van internationale allure. Ik heb het over Chet Atkins. Ja, Somewhere My Love.

gezellig, hè? Het plaatje van Joke Bruis samen met Eddie Doornbos en dansen op die oude manier. Ja, gewoon gezellig dansen en ja, de voetjes van de vloer halen. En wel uitkijken dat je niet op elkaars voetjes stapt, want het kan pijn doen. Ja, zeker weten. Oeh, ja. Vroeger hadden we altijd schoenen aan met leren zolen. En als je dan ja, op elkaars voeten trapt. En trouwens, Joke Bruis had daar hele hoge hakken. En je zat maar met zo'n punthak op de schoenen van die man trappen. Nou, dan ben je ook mooi klaar. Eddie Doornbos en Joke Bruis.

Sunday Morning Coming Down van de Somerset. Ja, een groepje wat haar oorsprong vond in Driebergen. De heren, de broers, ja, Sommer, die hebben er fantastische muziek van gemaakt. En ja, onder andere Rosina, die was een van de zangeressen. En ook Astrid Mars was ook een van de zangeressen. Ja, is toch leuk om te weten allemaal, zijn vrienden. Radio Cyber is Europe's number one. Daar hoor je het allemaal.

0: van Ruud en Riem de Wolf, jawel. De Blue Diamonds en Love Me With All Of Your Heart. Nou, dat doe je zeker, hè. Ik ben ervan overtuigd dat u houdt van ondergetekende. Die kan haast niet missen.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
0: Ja, de hele week kan je luisteren naar koffie compleet tussen 10 en 11 op Radio Seabreeze 1098 kHz in de middengolf. 272 meter en binnenkort ook weer op de 1395. Dat kan niet uitblijven. Goed, zitten we weer op voor vandaag op deze zondag. Zometeen heel veel plezier met DJ Seats op zijn Radio Seabreeze fiets. En die gaat er ook weer wat leuks van maken, hoor. Oké, wat mij betreft, nou, ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder en tot morgen.
2: Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Oh, oh, oh.
4: De 1395 AM
10: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
4: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
10: Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seats Show. De DJ Seats Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem weer, de weekendstarter voor deze zaterdag en zondag. Barry White zong je my first, last, everything. Ik zeg één goedemorgen zonder zorgen en welkom terug bij de DJ Seat Show. Welkom terug bij Radio Seabreeze, het station waar de muziek de boventoon voert. Ja, zo omschrijven we dat allemaal. Gouden oude hits tot een uur of 12 met nu Simon & Garfunkel en Cecilia.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

Wat waren ze populair in de jaren 80? De mannen van Duran Duran. Ditmaal samen met Nile Rodgers van de band Chic. Die het heerlijke funky gitaartje weer in dit nummer bracht. Het heette Notorious.

Gezellige vrolijkheid op de AM 1395 en de 1098 en de diverse kanalen. Ja, hoe zeg ik dat? Met internet en dat soort dingen. Twee vrolijke plaatjes achter elkaar. We begonnen met de Costa del Sol van de zangeres zonder namen erachteraan. De Charlie Daniels Band. And the devil went down to Georgia. Nou, van de devil maar gauw naar de angels.

Uit de jaren 80 de muziek van Daryl Hall en John Oates. Het heette Man Eater met dat overbekende basloopje. Want dat ken je van You Can't Hurry Love. Van onder andere Diana Ross en de Supremes. Hall & Oates dus en de Four Angels van niemand minder dan Mr. Robbie Williams. En daar gaat hij weer. Gillende gitaren, beukende drums. Dit is ZZ Top en Give Me All Your Lovin'.

Barry Maurice en Robin Gibb live, de heren van de Bee Gees. Ze zongen Lonely Days uit de jaren 60, begin jaren 70. En dit komt uit 73, muziek van Dolly Parton. Ze zingt Jolene.

cha-cha. Everybody. Nou, na al die jaren nog altijd een van mijn favoriete Dixo-plaatjes. Deze opname uit het begin van de jaren 70 van de heren van de Tramps. Het heette You Make Me Want To Shout. Dit is Radio Seabreeze met muziek van Don Rosenbaum.

Lekker hè, zomers liedje op de radio hier bij Radio Seabreeze. Je hoort de muziek van Julio Iglesias, het heet Quereme. Dat is speciaal voor al die mensen die of naar Spanje gaan met vakantie, of die net terugkomen en daar een heerlijke tijd hebben gehad. Zon, zee, strand, sangria, je weet het wel hè, hoe dat gaat. Maar ja, als je het geld daar niet voor hebt, dan ga je gewoon naar Scheveningen.

0: DJ ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Dancing the Night Away. Tot besluit van deze aflevering van de DJ Seat Show hier bij Radio Seabreeze. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen heel veel plezier met Milko Roodnat en Milko's Music Memories. Wat ondertekenen betreft alvast een prettige voortzetting van deze dag. Luister en blijf luisteren naar Radio Seabreeze. Prettige werkweek. En tot volgende week zaterdag even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de negende keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Zondag 14 juni 2026, een dubbele tijdmelding. Het is 12 minuten over 12. Je luistert naar Music Memories hier op Radio Cybris. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. En we begonnen een mooie plaat van Bryan Adams. En van zijn album Waking Up the Neighbors uit 1991. En het was tevens trouwens de soundtrack van de film van Robin Hood. En ik draaide de albumversie. Ja, een lekkere lange versie van 6 minuten en 20 seconden. Ik hou er zo van. Nou, dank aan Sietse van Alda voor de DJ Sietse. Ik spreek het nou goed uit. Vorige week wist ik niet helemaal wat het was, maar hij verandert zijn programmanaam nog wel eens. En de DJ Sietse, ik heb nu goed geluisterd. Nou, wat kun je allemaal verwachten in dit programma? Natuurlijk Music Memories. We gaan allerlei platen draaien. Ballads, disco, Franstalig, Duitsstalig, Nederlandstalig. Ach, alles wat maar voorhanden ligt. En natuurlijk, zo rond 12:30 krijg je van mij het weerbericht. En wat gaat het worden deze week? Nou, het ziet er wel goed uit hoor. Dat ga ik je wel eens vertellen. En natuurlijk lekkere muziek. We gaan van 1991 maar eens 19 jaar terug naar 1972. Met een band. Ja, ze kwamen natuurlijk uit de British Invasion. Ze kwamen ook uit Liverpool. Althans, enkele leden uit Liverpool. Heb ik het over de Hollies. En deze, lekker uit 1972. Man Without a Heart, de Hollies. Goedemiddag.

muziek uit Griekenland. Ja, het land van de witte huisjes en de mooie blauwe kusten. Heerlijke zonnige periode altijd. Heerlijk. Mooi vakantieland. En daar kwamen ze vandaan. Every Die Child. Natuurlijk met Demis Roussos. En I Want To Live. Ja, daar heb ik een triest bericht voor hem. Want hij overleed op 25 januari 2015. Helaas. Maar lekkere muziek achtergelaten. En die draaien we regelmatig hier bij Radio Seabreeze. En de actualiteit van momenteel natuurlijk. We zijn er helemaal klaar voor. Vanavond gaat het Nederlands elftal spelen tegen Japan. En dat duurt vanavond om 10:00 is dat op televisie te zien. En dat brengt mij bij Wolter Kroes. Het mag het toch wel, denk ik. Een voetbalplaatje hier in Music Memories op de zondagmiddag. Dit is Wolter Kroes en Viva Hollandia. Natuurlijk zijn we er weer bij vanavond.

En op 14-jarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje, Society Child, dat er in de Verenigde Staten van 1966 al meteen nationale bekendheid maakte en een top 15 notering haalde in de Billboard Hot 100. Straks krijg je van mij het weerbericht. Ik zei het al, zo rond 12:30. Dat gaan we proberen. Maar eerst de Spice Girls. Het is een Britse meidengroep. En ze hebben The Spice World als album opgenomen in 1998. Met daarop dit mooie nummer. Dit is Viva Forever.

Mijn scherm staat zon, wolken en enkele buien. En vooral in het noorden en het oosten komen enkele buien voor. Aan de westkust is het overwegend droog. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima van 16 tot 19 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg richting Duitsland en klaart het een tijdje op. Vanuit het noorden wordt nieuwe bewolking aangevoerd en vannacht kan daaruit een lokaal regenspatje vallen. Morgen start overwegend bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 16 tot 21 graden. En als ik verderop in de week kijk, dan worden temperaturen bereikt van rond de 30 graden. Het wordt subtropisch warm en dat is wel lekker. Nu, disco muziek, dat had ik al aangekondigd. Tavares, en dit is Heaven Must Be Missing an Angel.

De discoband uit Duitsland, want daar kwamen ze vandaan. Natuurlijk onder leiding van Frank Farian. En die hoor je ook zingen. Die bekende donkere stem. En de mooie danser, Bobby Farrell. Hij woonde later in Nederland en ja... Hij heeft niet een heel leuk leven gehad, maar wel mooie muziek achtergelaten. Natuurlijk Boney M. Mar Baker uit 1977 van het album Love for Sale. Dit zijn Simon & Garfunkel in Central Park, Homeward Bound.

Het nummer kwam origineel uit 1966, maar in 1972 gaven ze dat grote concert in Central Park, daar ergens in New York. En dit mooie nummer van Simon & Garfunkel, Homeward Bound, werd daar ook gebezongen. We gaan nu naar 1987. Muziek, typische muziek uit de jaren 80 is dit wel, van Erasure. En dit is Sometimes, hier op Radio Seabreeze.

Dan een beetje een toepasselijk plaatje voor mij. People Got to Move van Gino Vannelli uit 1974. Ja, Got to Move. Zoals je misschien wel weet, ga ik verhuizen van Geldermalsen richting Zelhem. En gelukkig heb ik twee mensen bereid gevonden om mijn programma te vervangen op de zondagmiddag. Ja, dat gaat medio augustus, september gaat dat gebeuren. John van Dijk, hij presenteert de Music Factory op maandagavond. En Leo Schipper, hij presenteert 2 om 2 op de dinsdagmiddag van 2 tot 4. En die twee mannen die gaan mij een poosje vervangen totdat mijn studio weer opgebouwd is in Zelhem. Ja, het zijn een beetje vrienden voor het leven. Dat zijn we allemaal hier bij Radio Seabreeze, alle DJ's. Goede verstandhouding. En Dries Roelvink en Ben Kramer hebben dat ook. En die hebben dat ook een mooi liedje over gemaakt. Deze namelijk. Vriendschap voor het leven.

ik zei het al, John van Dijk en Leo Schipper gaan mij vervangen tijdens mijn verhuizing. Ja, en ik zie er best wel tegenop, want de studio moet verhuisd worden. En als je hier in de studio gaat kijken en achter de tafel gaat kijken, dan ligt er ongeveer een kilometer kabel. Oh, wat moet allemaal gebeuren, maar het zal ook wel weer goed komen, denk ik. Nieuw plaatje van de Jacksons, 1976. And show you the way to go. Ja, we gaan het zien.

was alles goud wat er blonk in de jaren 70 voor de Jacksons. Natuurlijk met Michael Jackson. Hij was toen nog heel jong. Hij zag er wat anders uit dan in de laatste periode. Show me the way to go. Ja, en dan kijk ik naar de studioklok en dan zie ik dat het bijna 1 uur is. Betekent dat ik even plaats moet gaan maken voor nieuws en weerbericht. Maar straks ben ik nog een uurtje bij je terug. En ga eruit met de Partridge Family. Samen met David Cassidy. And I Think I Love You uit 1970, die bekende televisieserie. Graag tot straks.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
10: Hier Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
10: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
10: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
0: Het is zomer.

0: heerlijke muziek van Melanie samen met de Edwin Hawkins Singers kwam in 1970 uit van haar album Candles in the Rain. En daarop dit nummer Lay Down, Lay Down als opener van uw twee Music Memories op de zondagmiddag. Elke zondagmiddag te beluisteren tussen 12 en 2 op deze zender Radio Seabreeze op de AM 1098. Want de 1395 die doet het nog even niet. Maar we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Natuurlijk zijn we ook te beluisteren via het wereldwijde web via live.radioseabreeze.nl. Ja, lekkere muziek op de radio. We gaan richting Wales, want daar komt hij vandaan. En hij treedt nog steeds op, hoor. Hij is ook nog te zien op de Engelse televisie. Natuurlijk Tom Jones. En deze uit 65, Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Packard en de Union Gap en Young Girl uit 1968. En Young Girl is geschreven en geproduceerd door Jerry Fuller. En het nummer wordt gezongen vanuit een oogpunt van een man die erachter komt dat het meisje waarmee hij uitgaat minderjarig is. Terwijl hij voor haar het eerst zag, dacht hij dat ze ouder was. Ja, dat gebeurt soms wel eens.

gaan we denk ik niet meemaken. The year 2525. Zach Ravens, hij deed dat in 1969. En een mooi punt uit 1969 is wel dat in België werd toen het rijbewijs ingevoerd. Ja, volgens mij hadden wij dat al veel eerder ingevoerd hier in Nederland. Maar in 1969 mochten de Belgen uiteindelijk ook een rijbewijs halen. Dat is maar goed ook, want uiteindelijk voorkom je daar denk ik wel een hele hoop ongelukken mee. We gaan nu een uitstapje maken naar 1976. Een Franstalige plaat van Jane Manson. Enfant de Noor, dire adieu.

0: Yvonne de Nous, die Radieu uit 1976. En in de jaren 90 werd het nog een keer gecoverd door Winnie van Wanten. En dan heeft het Blijf Nog Één Nacht. En ook Sandra Remer heeft er een cover op gemaakt. En dan heet het
1: Adieu.
0: Kom naar me toe. Ja, adieu. Ik ga nog niet weg hoor. Ik heb nog een half uurtje. En Roger Witteken wel. Die heeft het over de last farewell. Alle schepen die uitvaren vanuit het mooie Engeland over de Noordzee.

Was hij nog veel te zien op de Duitse televisie, daar was hij mateloos populair. Deze uit 1971 heet The Last Farewell. Ik ga je weer mee terugnemen naar 1969. Ik ga je mee terugnemen naar Madrid, naar het Eurovisie Songfestival van 1969. En toen won Nederland onze eigen Lenny Coeur. Met een mooi liefelijk liedje. Een gitaar, een dame. En deze, die heet De Troubadour.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou, uit 1961. En Ricky Nelson, hij kwam uit een muzikale familie, want zijn vader was Ozzie Nelson en die was orkestleider. En zijn moeder, Harriet Hilliard, zij was zangeres. En daarvoor hoorden we Sonny en Cher, toen ze nog bij elkaar waren in 1966, met het mooie nummer Little Man. En dan nu een zanger, die is heel populair momenteel. En dan heb ik het natuurlijk over Jeroen van der Boom. Hij kan echt alles aan. Hij speelt natuurlijk ook mee in de toppers. Elk jaar het concert daar in Amsterdam, in de Amsterdam Arena. En dit is een bekende van hem. Die heet Jij Bent Zo.

elk jaar is het weer een feest daar in Amsterdam. Natuurlijk in de Amsterdam Arena. Dat hele grote stadion daar in Amsterdam. Jij bent zo Jeroen van der Boom. En van het ene festival gaan we naar het andere festival. We gaan terug naar 1973. In Duitsland. Natuurlijk op de Duitse televisie elke week te zien. Het programma Hitparade. En daar trot hij veel in op. Jürgen Markus. Ein Festival der Liebe.

Tina Turner toen we nog bij elkaar waren in 1966 deze mooie single gemaakt. River Deep Mountain High. Het werd geproduceerd trouwens door Phil Spector. Heerlijk nummer om altijd weer terug te horen. Ik had het net over de toppers. Ja, daar zat natuurlijk die mooie man in. Onder andere deze. René Vroeger. Heeft wat Nederlandstalige platen gemaakt, maar ook wat veel Engelstalige platen gemaakt. Deze uit 1987. Dit is Love Leave Me.

René Vroger en Wet en Lekt in de Soundmix Show van Henny IJsman. En ik had het net over de toppers. Ja, de toppers bestaan natuurlijk uit René Vroger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. En tot en met 2011 maakte Gordon ook deel uit van diezelfde toppers. En dit programma heet Music Memories. Ja, ja, ik haal al je herinneringen boven. En daar past dit plaatje wel zo mooi bij. De formatie Earth and Fire. Ook mooie muziek gemaakt. En dit plaatje uit 1972 heet ook Memories. Het plaatje is nooit afgeschenen op LP, maar wel natuurlijk als single. En scoorde best wel heel goed in de Nederlandse top 40.

Ja, dat was de Amerikaanse zanggroep The Flirtations. Het waren eigenlijk allemaal zusjes, alhoewel dat is niet helemaal waar. Het waren de zusjes Ernestine, Shirley, Betty en die heette Piers van de achternaam, samen met Lestine Johnson en samen geformeerd natuurlijk de Flirtation. Je hoorde uit 1968, Someone Out There, en dat was de laatste. Ja, want het is bijna 2 uur, dit betekent dat ik afscheid moet nemen, want hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront en hij neemt je mee naar 4 uur. En natuurlijk de rest van de programmering op de zondag. Moet je maar kijken op onze site. Daar zie je wie er allemaal nog gaan komen. En allemaal live programma's. Dit programma uit Geldermalsen. Nog wel, ja. Straks binnenkort uit Zelhem. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdag morgen weer met het programma eruit. Met een nieuwe Morgenster. Oud nieuws. En ook weer heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie zondag, een mooie werkweek. En ik zeg graag tot dinsdag. Dag, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SVP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet!
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

en Hold On Tight. Daarmee werd het even over twee. Dankjewel Milko Roodnat voor jouw bijdrage. Tussen 12 en 2 Milko's Music Memories. Tot aan 4 uur zijn, is dit het Potfront. Met uiteraard het weer. We hebben de speciale aanbieding voor je in petto. En de lekkerste muziek. Kortom, heet u om ook tot 4 uur. Bij te blijven bij Radio Seabreeze in elk geval. Dit is Keith Urban uit de hitparade en de Summer Breeze. En daar smachten we met z'n allen aan. Eind deze week is het een feit.

Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. We gingen terug naar 1972. Of het hier stopt met regenen en of het hier nooit meer gaat regenen, dat hoor je straks een beetje overdreven wellicht in het weerbericht. Voor eerst de rumor. We gaan terug naar 1979 met The Frozen Years.

We zijn positief gestemd met betrekking tot wat Nederland gaat doen vanmiddag hier op het WK voetbal in de Verenigde Staten in elk geval. Het was André Hazes en Ali B. En wij houden van Oranje uit 2006. Tijd voor het weerbericht is wisselende wolk met eerst regionaal enkele buien. Later vandaag is het overal droog en de temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. Ook morgen is het koel voor de tijd van het jaar. De dagen daarna wordt stapsgewijs warmer. Aan het eind van de week wordt het zomers tot tropisch warm. Daarbij is kans op onweersbuien. Aan het begin van de middag komt vooral hier in het oosten nog en delen van het land nog een bui voor. Verder verloopt de middag droog met een mix van zon en stapelwolken. De matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind voelt relatief frisse lucht aan. Maxima komen uit tussen de 16 graden op Texel en 19 graden lokaal in Brabant en Limburg. Daarmee is het prima weer voor een fietstocht, een wandeling of voor tuinieren. Vergeet de zonnebrandcrème niet. Tijdens de zonnige periode is de zon kracht 6. En hoewel het zeker niet onbewolkt is, kun je wel verbranden als je korte tijd buiten bent. Vanavond is het droog met wolken en zon. Zonsondergang is deze tijd van het jaar tegen 10 uur. En in de nacht neemt de wolken toe en kan er hier en daar wat motregen vallen. Vooral in de noordelijke helft van het land. Minima komen uit tussen de 13 graden aan zee en 9 graden in het oosten en zuidoosten van het land.

Phil Collins was ooit de drummer, zanger van Genesis. En dit was een solo uit 1985. Take Me Home and Do I Ever van Kensington. Draaiden we net na de weersupdate van vandaag. Ze traden afgelopen week op in het muziekgebouw in Eindhoven. Kraftwerk. Dit zijn ze uit 1978 met

De speciale aanbieding, je hoorde hem gisteren al twee keer langskomen in het Pofrond en in Van Dijk breekt door. Dat was Daryl Hall en Bring It On Home, zijn nieuwe plaats. En de model van Kraftwerk zat daar nu voor. Tijd dat we weer eens in die nostalgische jaren 60 duiken met vaderlands product. Dit is After Tea and Not Just a Flower in Your Hair.

2015, Years and Years and King. En deze dame is een grootheid in haar thuisland, Duitsland. Hier is ze wel bekend, scoorde ze één hitje. En ze hoopt het met haar nieuwe plaat weer te doen. We hebben het over Helene Fischer en Heute Nacht. Kennst du

Terug naar een klassieker om nooit te vergeten. Een throwback uit de 70s, 80s, 90s of zeros in de Popfront Classic.

0: Je weet het, hier bij Radio Sirius poppen we toch minimaal twee verstaanbare plaatjes in een uur. Hadden we dat straks, André Hazes. Tijd nu voor een andere Nederlandstalige grootheid die helaas niet meer onder ons is. Gerard Cox had in 1987 een hitje met dit nummer, De Laaienlichter.
1: Toen jij me zei...
0: De Laaienlichter.
1: Toen jij me zei... Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw.

met Love Is All Around van Wet Wet Wet kwamen we een eind aan het eerste uur van het Pop Funk op deze zondagmiddag, de 14 juni 2026. We gaan eruit, zometeen met Cher, als we nog tijd over hebben, en Gypsy, Trams en Tears, maar eerst tot die tijd, Trini Lopez. Dit is de Lemon Tree. Tot zometeen.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Brač en Šolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Madring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Sea Breeze.
14: 10 jaar Radio Sea Breeze.
13: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

als ik hier buiten kijk, dan is het gewoon droog. Dus is Raining Again gaat eigenlijk niet op die vlieger. Dat was Supertramp uit 1982. Goedemiddag, het is even over 3 tot 4 uur nog langzaam bij je met het popfront hier op Sirius AM. En een oude nummer 1 hit staat nog steeds in de hitlijsten genoteerd.

was de allereerste hit die Toto scoorde bij onze Nederlandse. We werden destijds ontdekt door Big L, Elfrat Lagarde. 1979, 6 weken tot 40, gepiekt op nummer 25. Dat was Hold the Line. En ook deze man scoorde eigenlijk geen hits in ons land, maar het is wel een echte radioplaat. We gaan terug in 1971 met Curtis Mayfield, Moving On Up. Hij is afkomstig van zijn debuutalbum Curtis. De albumversie duurt bijna 9 minuten. De singleversie die we nu gaan draaien, net geen 3 minuten. In de USA werd het nummer niet uitgebracht. In het Verenigd Koninkrijk behaalde de nummer 12. Bleef de 10 weken in de Britse charts genoteerd staan. Curtis Mayfield, Moving On Up.

is een van die opkomende Nederlandstalige talenten de afgelopen jaren. Bente en haar nieuwe plaatje heette 3-2-1. En Curtis Mayfield, die hadden we ook nog met Moving On Up. Strakjes The Heroes in Heaven. Vandaag Peebo Bryson. Maar nu eerst ABBA.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Amerikaanse zanger Peebo Bryson is op 2 juni jongstleden overleden op 75-jarige leeftijd. De soul- en R&B zanger werd kort daarvoor opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Of dat de officiële doodsoorzaak is, is niet bekendgemaakt. Peebo Bryson groeide uit tot een van de meest succesvolste balladzangers van de jaren 80 en 90. Hij draait door met het nummer zoals Feel the Fire, Reaching for the Sky, If You Ever in My Arms Again en het duet Tonight I Celebrate My Love to You met Roberta Flack. Zijn warme, herkenbare stem maakt hem geliefd bij een miljoenen publiek. Voor muziekliefhebbers en filmliefhebbers blijft zijn naam voor altijd verbonden aan Disney. Samen met Regina Bell zong hij A Whole New World uit de film Aladdin. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: leverde Peter Bryson een Grammy Award op. Ook zijn duet Beauty and the Beast met Celine Dion uit de gelijknamige Disney klassieker werd bekroond met een Grammy. Zijn familielid weten diep geraakt te zijn door alle steunbetuigingen. Hoewel ons hart gebroken is, vinden we troost in de wetenschap hoe geliefd Peebo was en hoeveel levens zijn geraakt door zijn stem. Met zijn Disney-klassiekers en solids laat Peebo Bryson een muzikale erfenis achter die nog generaties zal blijven klinken.
1: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in

Bo Bryson and Roberta Flack. And tonight I celebrate my love to you. The Heroes in Heaven, 2 juni jongleden. Overleed hij op 75-jarige leeftijd. En dit is Clan Campbell, ook niet meer onder ons, 1969, Galveston. Yeah.

houdt ervan of je vindt het helemaal niks. Waar ik hier in dit verhaal sta, dat laat ik even in het midden. Degenen die mij echt goed kennen, die weten het wellicht wel. Het is wel een feit dat het al wekenlang op de nummer 1 staat in de Nederlandse top 40. Justin De Wild en Cheerio, de zomerhits als het ware van 2026, terwijl de zomer nog moet gaan beginnen. Straks hebben we nog de Daz Band en Let It All Blow, een echte popfront classic. Maar eerst gaan we naar 1980, een plaat van Billy Ocean, dat geen hit werd, totaal niet eigenlijk. Van het album City Limits was de opvolger van de hitsingle Are You Ready. Het nummer werd trouwens gecoverd door onder andere LaToya Jackson als eerste single van haar tweede studioalbum My Special Love uit 1981. In beide gevallen werd het nummer in ons land, zoals vermeld, geen hit. Billy Ocean, Stay the Night.

Jazz Band uit de jaren 80. Daarvoor is Billy Ocean, zei het al, Stay the Night. Loop tegen vieren, dat betekent dat we zometeen plaats gaan maken voor Marcel Joustra. Ook weer terug van vakantie is Anders Joustra. Je hoort hem straks tussen 5 en 6, tussen 6 en 7 op de Sunday Grooves met Gert Roy. En ik spreek je straks ook weer om 7 uur voor de Classic Support. Zover is nog lang niet. Eerst even deze van EWF, Earth, Wind and Fire en In the Stone. We gaan terug naar 1979.

En met die oude speciale aanbieding van de Lost Frequencies en Live It All is het bijna 4 uur. Snel de benen nemen. Veel plezier zometeen met Marcel Joustra, Anne Zijlstra en Gert Rooij. En ik zeg tot vanavond 7 uur voor de Classics of Rock. En anders tot volgend weekend. Een hele fijne middag nog. Yeah.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395. Nostalgisch verfrissend. Marcel Joustra's Shifting Sense. Op

My Cats and Runaway Boys. Vrienden, het is 4 uur geweest. Sterker nog, het is bijna 4:10. Je luistert naar Shifting Sands met Anna Zijlstra. En ik zeg goedemiddag. Ja, Marcel Joustra die behoort eigenlijk een beetje tot de Runaway Boys. Want die is er vanmiddag niet. Nee, die viert vandaag op 14 juli zijn heugelijke trouwdag samen met Renate. En ja, halverwege het programma gaan we nog eens even een speciaal plaatje daarvoor draaien. Ook aandacht voor de platenkoffer van Renate natuurlijk. Die heb ik een beetje stiekem van zolder gehaald en die gebruik ik straks ook nog even. En ik bedank ook het uurtje hiervoor natuurlijk Popfront met Anton Nachtzaam. Ja vriend, ik draai straks ook nog weer een plaatje voor jou. Ik heb begrepen dat het niet helemaal lekker fris loopt daar. Dus voor alle mensen die een beetje ziek zijn, wens ik ze natuurlijk vanaf deze plaats beterschap. Shifting Sands met Anne Zijlstra in plaats van Marcel Joustra. Een uurtje tot 5 uur. En we gaan gewoon lekker naar een Nederlandse productie uit 77. Hier is Champagne.

Lekker om deze plaat weer eens even terug te horen. Het is toch alweer lang geleden voor deze dame en heer. Geproduceerd door Martin Duizer uit Nederland. Was een productieplaat, expeditie van Martin Duizer, vrienden. Rock'n'roll star hier in Shifting Sands natuurlijk met Anne Zijlstra. Als je nu pas bent ingeschakeld, je denkt, hey, wie zit daar nu achter de microfoon? Nee, Marcel Joustra is er even niet. Die viert vandaag zijn 2-jarig jubileum.

Ja, dat beloofde die plechtig. Sheriff D, 1975. En je hoorde natuurlijk het prachtige Do You Love Me? Yes, I do. Het was de enige hit trouwens die hij had. En het was ook alleen maar in de Benelux. Het was wel een beetje grappig dat alleen Vlaanderen en Nederland een beetje warm liepen voor deze Sheriff D. Het was een zomerhit in het jaar van 73, vrienden. Het is Shifting Sands hier op Seabreeze AM 1098 middaghalve. Natuurlijk via www.radioseabreeze.nl. Muziek weer. Hier is Travis. Okay.

0: vandaar dat ik dit programma even overneem, vrienden. En ook de platenkoffer is natuurlijk een terugkerend fenomeen in zijn show. Ik ben stiekem nog even naar Zolder geweest, daarbij Marcel en Joustra en Renate daar in Pantega. En ik heb hem gevonden.
1: Is hier nog, die platenkoffer?
0: Die is er nog, en sterker nog, straks naar de volgende plaat gaan we gewoon eens even kijken wat we draaien uit die platenkoffer van Renate. Shifting Sands, Anne Zijlstra, tot aan 5 uur ben ik bij je. Geen Marcel Joustra, Seabreeze, I am Shifting Sands in je radio.

0: dankjewel Jackson. You are my lovely one. Ja, ik kan er natuurlijk ook niks aan doen natuurlijk. Lekkere plaat, ik zei het al even. 1980 hier in Shifting Sands. En we zijn aanbeland bij almost 3 minuutjes voor de klok van 4:30. Platenkoffer van Renate.
1: Hier nog, die platenkoffer.
0: Ja, die platenkoffer is er nog. Sterker nog, ik heb daar een plaatje uitgevonden. En die heb ik ook geselecteerd voor deze aflevering. Omdat Marcel Joustra, die is, dat heeft hier niks mee te maken. Wel een mooi nummer.

Sunset at Langzaam Weg uit 1975 hoorde je You're No Good. En dat was de selectie uit de platenkoffer van Renate voor deze middag, vrienden. Het is 14 juli. Het is al 16:30 geweest. Als je nu pas bent ingeschakeld, ja, dan heb je al heel veel gemist. Maar dan denk je ook, hey, geen Marcel Joustra. Nee, dat klopt inderdaad. Die heeft een jubileum, 2-jarig huwelijk. En die heeft even wat andere sores, vrienden. Een feestje, lekker uitslapen en heel veel muziek. En dat doe ik met de Partridge Family.

opname uit 1969. En natuurlijk hoor je Richard en Karen Carpenter met het prachtige We're Only Just Begun. En dat geldt eigenlijk ook voor Radio Seabreeze, vrienden. En dat omtrent de antenne van 1395. Ja, binnenkort natuurlijk weer keihard. De lekkerste op die frequentie. Het duurt alleen wat langer dan gepland. Ja, de laatste loodjes wegen vaak het zwaarst. Shifting Sands tot en met 4 uur. We lopen naar 4:15 op deze zondag 14 juni. En het zonnetje komt er hierbij in Studio 7. En we gaan naar 1987 met Madonna. En deze Crazy For You.

1987 stond ze natuurlijk op het toppunt van haar roem, deze Madonna. En dit kwam uit de film Who's That Girl? Weet je misschien nog wel. Tijd vliegt natuurlijk. En als we het over Crazy For You hebben, ja, dan haal ik toch even weer de presentator oorspronkelijke van dit programma naar voren, Marcel Joustra. Samen met zijn Renate, 2 jaar geleden trouwden zij in het stadhuis de Lemmer op 14 juni. Ik heb een plaatje naar boven gehaald, het was moeilijk. Jerry Arendo, hij is niet zo bekend. Beetje Nederlandse roots. Hij heeft een fantastisch leuk liedje geschreven, ook over Renate. En deze draai ik speciaal.

Nina Charles, wie kent ze nog niet? Ze stond vrolijk te dansen met een pet en een, ja wat was het, een blauwe tuinbroek volgens mij van spijkerstof. I love to love in radio, ja in Topop natuurlijk. Vrienden, Shifting Sands met Anne Zijlstra. Ja, dat geeft natuurlijk een hele andere draai aan deze show. Want natuurlijk, normaal gesproken zit Marcel Joustra op deze stoel. En dan is het toch typisch Marcel Joustra. Ja, wat hij wel typisch ook vindt, is lekkere muziek. En daar houdt hij van. Ook van deze, van Brad. Die draai ik speciaal voor hem. Hier is hij, Dismal Day.

0: Sophie McCall, zij is niet meer onder ons. 1993 hoorde je een New England. Ze kwam ooit om tijdens een vakantie met een leuk boottripje wat ze had gepland. Helaas liep dat fataal af.
1: Ja, ik luister omdat ik de muziek geweldig vind.
0: We hebben nog een paar minuutjes.

Ja, yeah, we got nothing to lose. Je hoorde Douwe Bob uit 2024 met Nothing to Lose. En dat brengt ons bij het einde van de show, vrienden. Het zit er weer op voor deze Shifting Sands op 14 juni. Blijf vooral luisteren straks naar het nieuws van 5 uur. Dan zit Anne Zijlstra klaar voor zijn Windkracht 5. Ja, dat blijft lekker, hè. Marcel Joustra is er volgende week weer. En wil je meer van Marcel Joustra horen? Ja, dan blijf je gewoon luisteren naar Seabreeze. Amy McDonald nu met This Is The Life. Hoi!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Duran 1985, View to a Kill, vriend. Ik zeg welkom bij Windkracht 5, goedemiddag. Het was de zevende en de laatste James Bond film waar Roger Moore in op zou treden trouwens. Ja, ja. Lekker dat je erbij bent, vriend. Het is 9 minuutjes over de klok van 5 en je bent weer ingeschakeld bij natuurlijk het leukste programma tot aan 6 uur in de late namiddag. Ja, ik bedankt natuurlijk mezelf voor het uurtje hiervoor. Shifting Sands, inderdaad. Marcel Joustra was er niet, maar daar is al genoeg over gesproken. En leuk dat je erbij bent en blijft natuurlijk. Ja, het weer, het is nog niet echt heel erg zomer, dus ik laat die zomerjingles een beetje achterwege, want het regent hier af en toe in het noorden. Het blijft met 17 graden gewoon een beetje te koud. Het waait, het is, nee, niet leuk, nee. En wat heb ik gewoon voor je staan? Ja, wel lekkere muziek. Ik heb heel veel lekkere muziek. Laten we daar straks gewoon maar even verder naar kijken. Om 5:30 heb ik nog een popagenda staan. Ja, ook nog wat nieuws uit Iduna. Er staat volgende week, over volgende week, een festival aan te komen. Dus daar straks over meer. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker zitten. Doe je safety belt om. Dit programma is gewoon weer te beluisteren naar de opname na 6 uur. Voor als je iets gemist hebt of terug wilt luisteren. We gaan naar 7 en 7.

1977, daar is Johnny Guitar Watson, een lekkere bluesartiest, overleden 17 mei 1996 en helaas niet meer onder ons. Gelukkig hebben we natuurlijk de muziek nog, deze A Real Mother for ya. Ja, en dan natuurlijk Mr. Elvis de Pelvis. He doesn't leave the building here at Seabreeze, vrienden. We gaan naar The Wonder of You.

0: Ja, dit is eigenlijk gek, maar het wordt in één keer afgekapt. Of is er nog een klein stukje? Want dat vind ik toch wel even belangrijk. Ja,
1: ja.
0: Dit was een live registratie 1970 en je hoorde dat vanuit Las Vegas. Het is niet iets waar ik bij was, vrienden. Natuurlijk Elvis, legendarisch The Wonder of You. Wordt ook wel beschouwd als een van zijn mooiste plaatjes. Ja, ik weet het niet. Er valt hier zeker wat op mijn mainpaneel. Ja, ja, we gaan gewoon door. Maakt het uit, vrienden. The Wonder of You, Elvis Presley. Hou hem nog even in je herinnering. 1970. En wij gaan 6 jaar verder in de tijd hier in Windkracht 5. En doen dat met het Electric Light Orchestra onder leiding van Jeff Lynne. Het album was natuurlijk A New World Record. De single was A Living Thing. Maar deze vond ik veel en veel beter. Hier zijn ze met So Fine.

favoriete plaat van natuurlijk meneer Gert Nitters. Mijn grote impresario, voorbeeld, netwerkbeheerder en programmamaker en ook presentator van het live programma Jazz Go Blue. Eens in de twee weken op Radio NOF Noordoost-Friesland. Die vroeg een plaatje aan. Ja, het kan natuurlijk niet legendarisch. We gaan terug naar het jaar 1972. Doen het met Procol Harum, Gary Brooker en A Wider Shade of Pale.

Ik zeg wel eens mooier worden ze niet dan deze. Speciaal gedraaid natuurlijk voor Gert Nittes uit Burgum. Deze White Shade of Pale van Procol Harum. Bijna 6:30. En naar de volgende plaat kijken we even naar de festivals die eraan staan te komen. Bij Udina in Drachten. Maar eerst Hard. Cool.

0: artiesten. Artiesten op bezoek in de regio.
1: Ja, en na Magic Man Heart zijn we toe aan de artiesten op bezoek in de regio. En dat is Drachten om deze keer precies te zijn, vrienden. En we gaan even kijken naar volgende week zaterdag. Ja, dan is het Iduna Park. Dat is trouwens volgende week 20 juni op zaterdag. En Iduna Park is een gloednieuw festival in het Talenpark in Drachten. 2 dagen lang geniet je van de tofste bands in een ontspannen parksfeer midden in de achtertuin van Iduna. De zaterdag staat namelijk in het teken van de alternatieve rock en crossover. Daar spelen onder andere Rude Boy, Plays Urban, Dance Squad, The Spaceshifters, Plays Nirvana, Bill Star en Ramcord. Ja, en een kaartje die kost aan de deur twee uur gaan trouwens de deuren open. Een kaartje kost €30 in de voorverkoop en €35 aan de deur. Dan hebben we ook nog een Iduna Park zondag. Als je daarbij wilt zijn, dat is 21 juni. Dan komen onder andere Van Dikhout, De Kast, Higo, Volgas, Janna en de Shackie Draaiers. En die hele zondag begint ook om 2 uur, gaat door tot de late uurtjes. Kaartje kost daar ongeveer €30 in de voorverkoop en €45 aan de deur. Kijk alles nog eens even rustig na op www.iduna.nl.

The Worker, natuurlijk hoorde je Fischer zetten. Het werd geschreven door John Watts in 1979, vrienden. Kwam van hun debuutalbum World Salad. Daar kwam ook het singeltje Marlies vanaf, weet je dat allemaal nog? Ja, en als je dat niet weet, dan maakt het niet uit, want ik herinner jou daar gewoon aan. Het is bijna 20 voor, wat is het, bijna 6:15 op deze 14e juni. En als je nu pas bent ingeschakeld, heb je heel veel gemist. Maar we hebben gelukkig een onderwerp op onze website, dat heet programma gemist. En daar kun je dit onderdeel gewoon terugvinden, als je het nog eens een keer wilt terugbeluisteren, vrienden. We gaan weer naar de muziek, want ik zag Gerd de Rooij al lopen. Die zit straks na 6 uur klaar voor zijn aandeel in zijn Sunday Cruise. Maar voor het zover is, gaan we nog naar de Greg Kim Bands met hun Jeopardy.

0: De Greg Kin Band. Ja, ja, waar zijn zij gebleven? Want dit valt volgens mij ook een beetje onder de noemer The One Hit Wonder. Eén singeltje of één hit en dan is het gebeurd. Ik weet verder niet wat er van vernomen is. Daar ga ik nog eens een keer lekker naar kijken.
1: Elke zondag tussen 5 en 6. Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.
0: Ik kreeg net al een berichtje natuurlijk dat ze hier beneden bezig zijn met de eettafel. Want wij moeten nog eten vanavond. Misschien zit jij ook wel een beetje te dubben van eten we aardappels, gaan we een pastaatje maken of laten we iets bezorgen. Ja, dat kan allemaal. Het is zondag. Laat me dus weten wat jij doet op deze dag en tijdens deze show. We gaan weer naar de muziek hier voor het programma weer is afgelopen. Ze kwamen uit Engeland, geproduceerd door Chin & Chapman. Is hier Exile en Kiss You All.

kiss you all over till the night closes in. Ja, dat is voor sommige mensen wel een beetje moeilijk. Ik kreeg net bericht dat Anton Nachtzaam een beetje onder de wol ligt met buikgriepklachten. Anton, vanaf deze plaats natuurlijk heel veel beterschap. En weer snel op de been komen natuurlijk. Voor jou draai ik even uit 1976. Ik ben eventjes in de bibliotheek hier in de discotheek van Seabreeze gedoken. Dit plaatje was moeilijk te vinden. The Royal Scam heet het album. Natuurlijk Steely Dan. 1976. Dit is speciaal voor jou. De

Lekkere muziek van een wereldband natuurlijk. Walter Becker, Donald Fagen. En op drums Jeff Porcaro, die we nog kennen van Toto. Ja, verder nog Larry Carlton en Jeff Baxter, vrienden. En dit was speciaal even voor mijn grote compaan Anton Nachtzaam, want die is een beetje ziekjes. En die moet weer snel op de been, want anders hebben we een probleem in de programmering met alle programma's die hij draait. Ja, dat is natuurlijk zo. Een beetje zonnige momenten over ons heen laten komen na die regenbuien. En een beetje warmte. We gaan naar Ricky Martin samen met Christina Aguilera. En

staat natuurlijk als een paal dat nobody wants to be lonely. Nee, dan is er niet zoveel aan natuurlijk. En met z'n tweeën of met meer mensen is het gewoon veel leuker. Ja, en wat minder leuk is, is dat dit programma voorbij is. Want daar is mijn grote vriend Woody. Hey, Woody! Ja, het zit er weer op, jongens. Ja, het is weer over, vrienden, voor deze aflevering van Windkracht 5. Maar natuurlijk niet getreurd, want na het nieuws van 6 uur... ik zag hem weer staan net in de kantine van overzijde van de gang. Gerrit de Rooij met zijn grote bundel platen die hij draait in de Sunday Groove straks tot 7 uur. En om 7 uur hebben we een opname van Anton Nachtzaam. Zijn uitzending Classics of Rock duurt tot maar liefst 9 uur. En om 9 uur hebben we Colin Peters met zijn The Show. En ik zie om 11 uur degene die het allemaal afsluit. Dat zijn de Dream Sessions natuurlijk met Bart de Zwart. Genoeg redenen om lekker te blijven luisteren naar jouw Radio Sibris. En ik bedank je natuurlijk voor het luisteren naar deze uitzending van Windkracht 5. Ik ben er morgenochtend weer voor een nieuwe eruit. Om 8 uur, vrienden. Moet je nog eten, smakelijk eten en alles wat je doet vanavond. Pas goed op jezelf en stay healthy. We gaan naar 98 met Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Ik zeg dag en hoi hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
11: Koffie Compleet!
10: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
11: Ik ben een gebruiker.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De mannen van Redbone, het bonte gezelschap, de Indians. Come and get your love. Ook nog Clemens en Jackson Browne samen. You're a friend of mine, dat weet je. Zeker als je net weer bent ingeschakeld. Vrienden van de radio, een nieuwe aflevering van Sunday Grooves. Zondagavond, net 6 uur geweest. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje natuurlijk. Windkracht 5. En ja, we hebben weer genoten. En tijdens het eten draaien we weer wat fijne plaatjes voor je.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves. Met Ger de Rooij. Seabreeze.

zondagsplaatje van Rowan Heze. En zondag in het Juda. Ja, die Limboland. Groeten uit Amerika. Noord-Limburg. Want daar komt de band vandaan. En we hadden ook nog Carol Emerald. Kees nog. In 2009 had ze haar eerste hit met deze plaat die we net draaiden. Back it up and do it again. Straks onderweg Beatles, Stones. Zoals je dat gewend bent op zondagavond. En een dubbele dosis vanavond van ABBA. Twee plaatjes straks. Tegen zevenen. Lekkere muziek op zondagavond hier bij Radio Seabreeze. Sunday Grooves met nu The Real Thing.

0: 1972. The Hollies and Man Without a Heart. Niet een allergrootste hit, maar wel een van de mooiste, vind ik persoonlijk. De Beatles scheurkalender. Die heb ik alweer voor mijn neus liggen hier. Het blaadje althans, dat heb ik al gescheurd. Hoor maar. Daarop lees ik, op 8 juni 1964 zijn de Beatles op de Nederlandse tv te zien. De VARA zendt beelden uit van het optreden van de vier in Treslong in Hillegom. Dat een week eerder is opgenomen. Het programma duurt 40 minuten. En de VARA betaalde de Beatles destijds 250 gulden voor hun optreden. En daarmee was ook de herhaling van 18 juli 1964 op tv veiliggesteld.
1: De Beatles en de Stones.

Liberté for the Devil. Opgenomen in maart 1968 in de Olympic Studios in Londen, zo lees ik hier. Het werd uitgebracht in april 1976 in Engeland. Op een single. En wel als B-kant van Honky Tonk Women. Yeah. Geproduceerd door Jimmy Miller. De Rolling Stones. Binnenkort komen ze met hun nieuwe album. Hè? Ja, ja. En nou ja, de plaat is in Nederland ook pas veel later een hit geweest. Het was in 1973. In de speciale single edit van Atje Bouwman destijds kwam het plaatje in de top 40. Ik heb het singeltje ook nog wel staan. Zo'n blauw hoesje met Veronica Schip erop getekend. Ja. De plaat kwam niet verder dan nummer 14, zo lees ik hier in het dossierboek. Even kijken hoor, dat was in oktober, het najaar van 1973. Vijf weken in de Veronica Top 40. Ja, en de Beatles draaiden we dit keer met Girl. We draaien het dit keer van het rode verzamelalbum. Je weet wel, die dubbelaars. En die werd helemaal opgepoetst in 2023. En dat klonk bijzonder fris. En niet alle fans waren daar blij mee. Volgende week weer een nieuwe editie van Beatles and the Stones. En je weet het hè, suggesties zijn nog steeds welkom op ger@radioseabreeze.nl.

Cabrera. Vamos a la playa. Een heerlijke funky soul op zondagavond van Lynn Collins. And you better think. Radio Seabreeze. Straks na 7:00. Classics of Rock met Anton Narsa. Zoals iedere zondagavond. And here is Young Gun Silver Fox. Van hun album Pressure. Een nummer dat we eigenlijk nog niet zo vaak gedraaid hebben. Volgens mij nog nooit op de radio.

0: Kuis, werkeloos. Van het kleine orkest. Oftewel Harry Klorkenstein. Vreselijk gelachen altijd om die man.
1: www.radioseabreeze.nl
2: Ger de Roy. On the air, everywhere.
0: Tijd voor de dubbele dosis vanavond. ABBA.
2: Sunday Grooves. De dubbele dosis. De dubbele.

0: Explodosis, de hitmachine uit Zweden, ABBA. Kijk ook eens naar de documentaire en zie hoe de band uiteenviel doordat eigenlijk Agneta niet meer wou toeren en optreden. De band viel uit elkaar. En we hadden twee hits hier op de radio vanavond hier in Sunday Grows. Knowing Me, Knowing You en Summer Night City. Wil jij nou ook twee platen van je favoriete band of zanger of zangeres op de radio? Dat kan. Ger@radioseabreeze.nl. Even een mailtje sturen dan, met jouw favoriete platen. En dan gaan we die draaien binnenkort op de radio. Nou, het loopt er weer tegen zevenen. Dat betekent dat we nog een heel klein stukje kunnen draaien van deze. The Ides of March en The Vehicle. Nou, daar stap ik zo meteen weer in en dan ga ik weer naar huis. Veel plezier met Anton Nachtzaam. En Colin Peters. En Rob de Zwart.
1: Hey, well, I'm a friend, a stranger in the black sedan. I want you hop inside my car.
0: Sorry, Bart de Zwart.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: De 1395 AM
4: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
4: Nu
3: op 1098.
4: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is zondagavond, even over 7 met Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy. Tot 9 uur Classics of Rock hier op Sirius AM. Met dank van woord aan Ger de Rooij. Hij was er tussen 6 en 7 met de Sunday Grooves. En tot 9 uur zijn we er weer met de laatste twee uurtjes voor mij. Dit weekend hier op Sirius AM. Met nu muziek van het nieuwste album van Keith Urban. Dat album dat heet Magnet and Steel. Is al alleen maar covers op van de allermooiste rocksongs uit het verleden. Zoals dit nummer van Robbie Dupree uit 1980. Dit is Steal Away.

1975. Ik kwam destijds niet verder dan een plaatsje in de tipparade, maar het is toch zeker onder de liefhebbers van dit genre muziek een welbekend nummer. The Wheelchair Groupie van Alcuin. Dan nu muziek uit 1984 van de Nederlands-Amerikaanse band Van Halen. Het is van het gelijknamig album afkomstig 1984. En het nummer is eigenlijk bij de grote groep mensen nauwelijks bekend. Wordt ook nauwelijks gedraaid op de radio, maar er komt vanavond zeer zeker verandering in hier bij de Classic Show. We hebben het over Van Halen. Van het album 1984 is dit het titelnummer 1984.

0: En naast de rockklassiekers, de albumtracks, hebben we in dit programma uiteraard ook ruimte ingeruimd voor nieuwe vernieuwende future classic rock. Zoals dit nummer van Muse. En dat was de Night Shift Superstar. Daarmee is het hoogste tijd geworden dat we de Classics of Rock Rock Request van Geert de Meer ter hand nemen. We gaan terug naar het album Quiet Life uit 1980. Het nummer wat we gaan draaien is Live in Tokyo, 1980, voor Geert de Meer, Japan.
1: Classics of Rock.

gehoord. Dit Ides of March en Vehicle. Maar dit was dus inderdaad van die Ides of March, de origineel 1970. En Vehicle, oftewel een vehikel. Classics of Rock met All We Need. Nieuwe muziek van Lake.

gaven weer een ferme slinger aan die Classic Shavrock Top 100 carousel, welke je zich heel uiteraard na kunt lezen op antonlachsam.nl/classicsofrock. Je kunt in dat submapje dus heel die lijst nog een keer nalezen. Vorige week bleven we steken op nummer 13, we gaven een slinger eraan. En vandaag bleef hij haken op nummer 51, waar we dit nummer vonden van Yes and Close to the Edge. En dit is uit 1979, de Nick Straker Band.

En met The Guess Who en American Woman komt er een eind aan het eerste uur van de Classic Show Vlog. Zo direct na het nieuws zijn we bij je terug voor poging 2. En dan trappen we af met The New Adventure. Ik zeg tot zo en tot besluit 10cc. I'm Mandy, fly me.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Ad
11: adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Series, even over 8 geworden met de New Adventures, Nederlandse bluesrockband met als drummer en leadzanger Peter Waalbrecht. De band bestond tussen 1979 en 1986, 1993 en 1996 en 2001 en 2016. Come On stond in 1980, 6 weken in de top 40 en bereikte de nummer 31 positie. Tot 9 uur nog hier op Seabreeze AM Classics of Rock met Evanescence. Nieuwe muziek, dit is Tell Me When You...

En u bent van ons gewend dat we in het tweede uur van dit Radio Feuilleton een album ter hand nemen waar we een track van draaien. Ditmaal het album Dion and Friends. En van het album draaien we Dion. En inderdaad samen met een van zijn muzikale vrienden Stevie Van Zandt. En Way Down, I Won't Cry No More. Prachtig album. Ik heb er al vaker een track van gedraaid. En zeer zeker als je hem tegenkomt bij je platenboer of online. Om dat album is in zich heel te beluisteren als het ware. En dit is The Lonely Boy van Andrew Gold. Terug naar 1977 bij de Classics of Rock. He

0: In elke aflevering van de Classics of Rockshit uiteraard de lange van Marzaam verstopt. En hij kwam zomaar ineens bovendrijven vandaag. Genesis ditmaal, ruim 6,5 minuten hoorde je. Een van die grootste bekendste nummers van deze band rondom Peter Gabriel en Phil Collins en Mark Rutherford. Dit was Abacab. En dit stamt uit 2025, muziek van het vorig jaar dus, van Kaleo uit IJsland en Bloodline.
1: Ja.

ook die nummers te draaien die normaal gesproken eigenlijk niet gebruikt worden. De zogenaamde album tracks of vergeten pareltjes. Het was er zeer zeker ook weer een van Journey, Any Way You Want It bij de Classics of Rock en Bloodline. Die alternatieve rockband uit IJsland afkomstig. Lukt niet echt om compleet door te breken, maar ook hier geldt als je een album of muziek van ze tegenkomt. Ga er eens rustig voor zitten en beluister ze. En je zult in positieve zin uiteraard verrast worden. Over positieve verrassingen gesproken. Vorig jaar kwam er ineens na jarenlang stilte weer nieuwe muziek uit van Asia. Dit is Wildest Dreams.

Dit was Airplay van het debuut en enige studioalbum van de band, kortweg Airplay. En dit was het nummer wat we daarvan afdraaiden, getiteld Stranded uit 1980. En dit zijn de heren van de Royal Concepts en Shadows in the Night uit 2004.

Wat voor de lange van nachtzaam geldt, dat geldt zeer zeker ook voor de Classics of Rock Concert Classic. Ook die komt zwevend doorheen het programma en eens bovendrijven. En ditmaal draaide een van de mooiste live tracks van de Eagles. And all she wants to do is dance. En willen we maar een duit in het zakje van nieuwe vernieuwde muziek. Ditmaal met Nothing But Thieves en Evolution.

En met Nickelback en Those Days komen weer een eind aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Radio Sibiris 1098. 1395, die zit er binnenkort toch weer aan te komen. En we zijn uiteraard ook wereldwijd te beluisteren via de internetpagina's van Radio Sibiris en de diverse radioportalen. We gaan er van nu een eind aan breien met Whitesnake en Fool for Your Loving No More. Ik zeg een hele fijne zondagavond. Veel plezier met Radio Sibiris en tot aankomend weekend maar weer voor Popfront en de Classics of Rock. Fijne avond.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Hier
3: uur volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
11: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
11: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hello. Oh my god, we have so much to discuss.
13: Before you say another word, may I present to you
14: Colin Peters on See If We Say It.
15: Bring him in here.
16: Well, smack my ass and call me Judy.
13: The show is on.
17: Hey, this is not a test. This is rock.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Lekkers te luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben een gebruiker.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: You can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Garden. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
6: Finally, there's an alternative.
7: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
8: This is Colin Peterson.
9: What are you doing?
8: He's a pirate.
10: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dugdug zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dugdug werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een plek waar muziek de tijd niet vult, maar vertraagt. Waar elke klank de kans krijgt om uit te waaien voordat de volgende zich aandient. Hier draait het niet om waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat. Alleen om het moment dat zich nu ontvouwt. En om de schoonheid die daarin verborgen ligt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dream Sessions.

Soms zijn het niet de grote gebeurtenissen die een dag kleur geven. Vaak zijn het juist de kleine momenten die ongemerkt blijven hangen. Een blik, een gedachte, een melodie die op het juiste moment langskomt. Deze muziek lijkt die momenten te herkennen en geeft ze de aandacht die ze verdienen.

schuilt iets bijzonders in muziek die nergens haast mee heeft. Ze hoeft niets te bewijzen en zoekt geen bevestiging. Ze bestaat eenvoudigweg. Precies zoals een avondlucht bestaat.

luisteren is soms meer loslaten dan vasthouden. Niet zoeken naar betekenis, maar ruimte maken voor beleving. De mooiste melodieën laten vaak iets open, zodat je er je eigen herinneringen in kunt terugkomen.

Buiten gaat de wereld onverstoorbaar verder. Lichten doven, wegen raken leger en ramen weerspiegelen de nacht. Maar hier mag alles even op een lager tempo bewegen. Omdat sommige momenten vragen om rust in plaats van snelheid. Elke track laat iets achter voor de volgende. Een sfeer, een gevoel, soms slechts een enkele gedachte. Zo ontstaat langzaam een verhaal zonder verteller. Niet geschreven met woorden, maar met klank en stilte. En jij bent de enige die de betekenis...

Dream Sessions zoekt niet naar hoogtepunten. Het vertrouwt erop dat schoonheid ook in eenvoud kan schuilen. In een enkele pianotoets, een warme stem of een zweverige akkoordwisseling. Dingen die klein lijken, maar lang kunnen blijven nazinderen. Juist omdat ze niets forceren.

Misschien is dat het mooiste aan muziek. Dat ze aanwezig kan zijn zonder zich op te dringen. Zoals maanlicht dat een landschap verandert zonder het aan te raken. Je ziet hetzelfde als daarvoor, maar toch voelt alles anders.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Hygiclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Justice.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
3: Koffie Compleet.
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
4: Je luistert naar Radio Cibris met nu het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Cibris. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
6: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bruid en bruidegom, als ambtenaar van de burgerlijke stand gevoel ik het als mijn plicht u ernstig te waarschuwen. Ja, zelfs dit huwelijk af te raden. Het is een ondoordachte daad. Wacht toch even, dan is het toch klop klop voor een echt feest. Klop op bruidspaar.